0: Tam sınavlarca hore. Heren en mensen, ik kijk al heel lang uit naar deze thuiswedstrijd Amsterdam Reggae League. Toen het bekend werd, heb ik mijn hele familie uitgenodigd. Dus ja, jullie zijn allemaal hier als mijn familie. Is dat oké? Oké. Willen jullie een beetje reggae horen met een Nederlands-Surinaamse zanger als de frontman van de Wailers? Oké, we hebben alle smaken in huis. Dus ik ga jullie snel voorstellen aan de volgende stem. On guitar and vocals, legendary in this business. Please make some noise for my man, Junior Jazz!
1: How are you doing out there? How are you doing? Sounds like what you're doing is iRevive, yeah. Yeah, there is a word for that in Jamaica. It means say you're Irie. It means say nothing can be wrong. All right. Just spreading some love and extending some Rastaman vibration from my little island to you. Here we go. Oh, oh, oh.

Yeah! How are you feeling? Okay, even snelle questionnaire. Voelen jullie allemaal goed? Oké, besef één ding. Hoe gelukkig jullie zijn dat jullie hier vandaag met de Wailers deze muziek kunnen delen. Want er zijn een heleboel mensen die dat niet kunnen. En reggae music is there to support those who can't support themselves. True or not? So we are here supporting ourselves, helping others, bringing them peace, love, and unity through music. Are you with us? Up on the hill, are you with us, Amsterdam? Nou, kom op, zingen dan, grappies.

0: it up one time. Mitchell Brunnings on the vocal.
1: Geloof niet dat we nog heel veel tijd hebben, maar dank jullie wel, Amsterdam. Ik voel me gewoon gelijk thuis. Ik sloof me ook een klein beetje extra uit voor mijn thuispubliek. Hebben jullie het een beetje naar je zin? Are you feeling Irish?

is in Amsterdam! Ik loop het hele jaar op te scheppen over als we naar Reggae Lake gaan worden ze laag!

Oké, dan, voordat we jullie laten. Voordat we jullie laten in de handen van de very capable Damien, wil ik jullie nog één liedje geven. Is dat oké? Ik wil jullie nog één liedje voor jullie zingen. Is dat oké? The Wailers have got one more song. But I need that same energy. Amsterdam, are you with us? Dankjewel.